Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve

0: opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the boss.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achterin de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden, vermoedelijk omdat zij daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat en de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten voeren allemaal onder de Iraanse vlag. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Wakker Zonder Wekker.

voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. Redactie@rtv-apeldoorn.nl

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op het gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan, wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De organisaties die het water in ons land beheren waarschuwen voor een dreigend watertekort. Het is al lange tijd erg droog en de rivieren staan laag. Daarnaast gebruiken mensen door de hitte veel meer water. Voor het kraanwater is er geen gevaar, maar wel moeten de keuzes worden gemaakt. Vooral bedrijven in de scheepvaart en de landbouw, die zullen dat als eerste merken. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in het bos bij Fontainebleau sinds gisteren in beide richtingen afgesloten tussen Soissy-sur-École en Nemours. Het gaat om een traject van ongeveer 20 kilometer. Dat zal ook vandaag voor verkeershinder zorgen. Ook de TGV, de hoge snelheidslijn, heeft last gehad van de brand. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg een hele goede morgen en welkom bij de Stedendriehoek draait het door. We schrijven alweer maandagochtend 13 juli 2026. Ik hoop dat iedereen een heel fijn weekend heeft gehad. Ondergetekende wel hoor. Ach, nou ja, fijn druk weekend. Laten we het daar ophouden. Ik heb staan klussen bij mensen in het huis. Ach, het was bloedheet. Heet de barbecue aangehad. Lekker veel sport gekeken. Ja. Het is weer afkicken van het WK voetballen, waar iedere dag een wedstrijd had. Moet ik nou weer tot morgen wachten. De halve finales gaan eraan komen. Ja, die Tour de France, ja, het is in feite niet meer spannend. Maar gisteren dan wel weer genoten van Mathieu van der Poel. Warme weer gaat eraan komen. Geniet er even van. Van het weekend gaat het weer regenen. Maar de komende dagen lekkere temperaturen weer. Goed nieuws voor de luisteraars. Ik ben er maar 2 dagen. Vandaag een woensdag. Ja. Ja, het wandelvierdaagse. Dus ik heb een lekker rustig weekje, heb ik. We zijn dan dinsdag, de donderdag en de vrijdag live bij de wandelvierdaagse. Nemen collega's het weer over. En voor nu, ja, nieuwe week. Korte week eigenlijk. Even kijken, wat heb ik voor je klaarstaan? Come Together, het nummer wat ik de hele week voor je meeneem. Natuurlijk vanaf een half rond de klokken van 10:30 heb ik dat voor je klaarstaan. En 2 nummers deze week uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. Wanda Jackson gaat voorbij komen. Hot Dog, That Made Him Mad. En vandaag trappen we af met 165. Tony Joe, Polk, Salad Annie. 1969. En daar ga ik je natuurlijk tegen de klok van 11:30 wat over vertellen. Even kijken, lekker veel muziek voor je klaarstaan. Ik zie het Son of Jamaica voor dit uurtje klaarstaan van de Goombay Dance Band. Tears for Fears gaat voorbij komen, zie ik ook klaarstaan. Maar we gaan eerst naar Guns N' Roses. Dit is Paradise City.

Billy Joel had ik voor je klaarstaan. En James, de Britse toestenits en drummer Calvin Hayes is overleden. Dat heeft zijn echtgenote Cathy aan de media laten weten. Calvin richtte in 1986 samen met Clark Darter en Mike Nocito de popgroep Johnny Hates Jazz op. Met die groep scoorde hij eind jaren 80 4 top 40 hits, waaraan Turn Back the Clock de grootste was. Het nummer bereikte de vijfde plaats. Internationaal gezien was Saturn Dreams hun bekendste nummer. Daarmee scoorden ze een nummer 2 hit in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Calvin was zoon van de succesvolle producer Mikey Must, die in de jaren 60 en 70 verantwoordelijk was voor grote hits van onder andere The Animals, Herman's Hermits, Dolivant, Lulu, Suzy Carter, Hot Chocolate en Racy. Calvin had trouwens ook nog een relatie met Kim Wilde eind jaren 80. En Johnny Hates Jazz heb ik al voor je klaarstaan. Turn Back the Clock is dit van de band.

The Goombay Dance Band en Son of Jamaica. Die ermee komen bijna 22:30 uit. Ik heb weer een Come Together voor je klaarstaan. Ja, vandaag is het een korte week, dus deze week ga je hem nog horen. Vorige week ga je hem ook nog horen tegen de klokken van 22:30. Dit keer de uitvoering van The Meters.

Ella Langley had ik voor je klaarstaan aan Choosing Texas. Dat komt uit het heden. En we gaan nu naar een band die in 1974 is opgericht. En met de Duitsstalige versie van de nummer een grotere hit dan in Duitsland. Een grotere hit had in Duitsland dan dat ze met het nummer in Nederland hebben gehad. Je hoort het al op de achtergrond. Ik heb het over Bots en Zeven Dagen Lang. Het nummer is een bewerking van een Bretonse hit. En die Bretonse hit, dat weet ik ook nog hoe die heet. Het is een volkslied, namelijk Son Arschrister. In Nederland heeft het in de top 40 gestaan. Hoogste notering is plek 23. Je hoort het al op de achtergrond. Het is Bots. Het is Zeven Dagen Lang.

Dit is de band Air Traffic, had ik voor je klaarstaan. En Shooting Star. Afgelopen vrijdag kwam het nieuwe album van de Rolling Stones uit. Er staan twee covers op. Heb ik die laatste? Ja, ik ga het zo even doen. Dan moet ik het even. Ik heb het helemaal niet klaarstaan. Zal ik daar gewoon even het volgende uur even over opdoen?

kan ik ook nog eigenlijk wel doen. Heb ik dan wat anders voor je klaarstaan? Dan gaan we even naar Carole King. Ja, dan doen we dat. Kom ik zo nog wel even met het volgende uurtje met de Rolling Stones uit. Dit is Carole King en So Far Away.

Beautiful Delilah van de Rolling Stones. En hebben nu officieel uitgebracht op het nieuwe album. Oorspronkelijk is het van Chuck Berry. En hij heeft het opgenomen in 1958. De Rolling Stones hebben het nummer al een keer gespeeld tijdens de bekende BBC-sessies. This Night in het Saturday Club-programma. En nu officieel opnieuw op album uitgebracht. En zullen we dan Chuck Berry ook maar even draaien. Rock and roll music. Just

Ah, we blijven nog even bij de Stones. Het is trouwens ook bijna 11 uur. Dit nummer hebben ze ook gecoverd. Hier hoor je woensdag weer. Amy Winehouse, You Know I'm No Good. Tot zo naar de andere kant van 11 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Volgens de Franse krant Le Figaro brak de brand gisteren uit rond 4:50 langs de Route du Soleil, een belangrijke snelweg van Parijs naar Lyon. Na het uitbreken van het vuur is een deel van deze weg afgesloten en zijn er in een nabijgelegen dorp ongeveer 15 woningen geëvacueerd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heet.

betere bennen gereden. Hoewel de ravage groot is en het voertuig als het tankstation zwaar beschadigd raakte, is niemand gewond geraakt. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen en die was koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar zij bleef ongedeerd. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. In 2022 werd bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Gelukkig is het incident goed afgelopen, niemand is gewond geraakt. De gemeente was snel ter plaatse en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt nog onderzocht waarom de boom precies is omgevallen. Het weer nog, vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking en in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden, maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. En tot zover het nieuws.

Ik zeg hele goedemorgen en welkom terug bij het tweede, het middelsuurtje van de Steden Driehoekdraad door Jerry Lee Lewis en Wild One. Daar trapten wij mij af. Het is alweer maandag 13 juli 2026. Ik heb lekker veel muziek voor je klaarstaan. Zometeen tegen de klokken van 11:30 en natuurlijk weer een country nummer uit de lijst van het blad Rolling Stone. De 200 beste country nummers. 165 Tony Joe White en Polk Salad Annie uit 1969 heb ik voor je klaarstaan. Meer eens even dit. Dit is Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World.

Timbaland en One Republic. Volgens mij was dat een eerste hitje. Apologize had ik voor je klaarstaan. Ja, en ik zie dit in het systeem staan. Dan kan ik het moeilijk weigeren. Popcorn!

hebt het misschien wel gehoord. Het is dan even een andere versie van Thuis Ben uit de 1993. Komt deze versie. Het is Hans de Boye die ik voor je klaar gaat staan. En dit is dan weer Fleetwood Mac en Go Your Own Way.

dat is schijnbaar in Berlijn opgenomen. Curtis Mayfield had ik voor je klaarstaan. En Move On Up van het album The Berlin Sessions. En daarvoor had ik nog Adriano Celentano. En een liedje met allemaal fantasiewoorden. En hiermee komen we op een handvol seconden na is het precies half 12. Ik heb er maar 2 klaarstaan, want ik ben er woensdag. Woensdag is het tijd voor Wanda Jackson Hot Dog. That made him mad. Maar vandaag is het tijd voor Tony Joe White. Een Pork Salad Annie uit 1969. Het staat op plekje 165. 165, wat schrijft het juryrapport over het nummer? Wat schrijft het blad Rolling Stone over het nummer? Hoewel de in Louisiana geboren Tony Joe White begint met uit te leggen wat Pork Salad is voor iedereen die niet vaak in het zuiden is geweest. En hij het grootste deel van het nummer besteedt aan verhalen over de moeder van de titelpersonage die op een kettingploeg werkte. Haar waardeloze vader en haar grootmoeder die door een alligator werd opgegeten. Chomp chomp is dit bovenal een liefdeslied. Luister maar naar White's wellustige grommen, zijn ondeugende gitaarriffs en de broeierige groove waarmee hij terugdenkt aan de wilde Annie. Opgenomen met de oorspronkelijke Muscle Shoals Rhythm Sectie, jaren nadat die voor sessiewerk naar Nashville was verhuisd, was Pork Salad Annie een vroeg voorbeeld van een aardse rootsgerichte stijl die later bekend zou worden als country funk. Tientallen jaren later geldt het nog altijd als een van de meest funky country nummers ooit. Ja, Pork Salad verwijst eigenlijk naar een Pork Salad, een traditioneel

Origineel gerecht uit het Amerikaanse zuiden, gemaakt van jonge bladeren van de pokeweed plant. Chain Gang, Working Mama, is vertaald als moeder die op een kettingploeg werkte. Verwijzend naar dwangarbeid voor gevangenen. En Country Funkies is vrij vertaald als een van de meest funky countries nummer ooit. Omdat de Engelse woordspelling zich moeilijk letterlijk laat overzetten. Nou, dat zijn even de voetnoot. Ik heb hem klaarstaan. Veel plezier ermee.

Oh, wat een lekkere versie van Esther Phillips had ik er voor je klaar staan. What a difference a day makes. We kennen natuurlijk ook allemaal de uitvoering van onder andere DNN Washington. Maar deze is ook wel lekker. En daarvoor hadden we nog op plekje 165 Tony, Joe White en Paul Castellet. Andy, woensdag, want morgen is er wandelvierdaagse. Gaan we naar Wanda Jackson. Hot Dog, That Made Him Mad. En dat is alweer het jaartal 1956. Dat gaan we woensdag doen. Morgen is er lokaal. Uitzending. Ja, daar ben ik er niet. Ik zit in des zuiders des land. Ach, op zo'n warme dag. Ach ja, er is een privé zwembad in de tuin. Dat is volgens mij ook alweer lekker. Ja, ik blijf dit lekkere nieuwe muziek vinden. Naria Pellet is dit. En Come Bring the Sun.

The Raspberries and Don't Want to Say Goodbye. En daarvoor hadden we nog Man in the Mirror van Michael Jackson. En Michael, de biografische film over hem, heeft weer een aantal records verbroken. Hij heeft wereldwijd meer dan 1 miljard dollar binnengehaald en is daarmee de eerste biografische film ooit die deze indrukwekkende mijlpaal bereikt. Hij heeft dus ook het record verbroken. Zo passeerde de film ook de wereldwijde opbrengst van Bohemian Rhapsody en werd het de succesvolle muzikale biografische film aller tijden. Ook liet hij de film Oppenheimer achter zich als meest succesvolle film ooit, gebaseerd op het leven van een echt persoon. Daarnaast is het succes een historische prestatie voor Lionsgate. Niet eerder bracht een film van de studio meer dan 1 miljard dollar op. En ja, er gaat ook hoogstwaarschijnlijk een deel 2 komen. Ik zit met een schuin oog op de klok te kijken en ik zie dat het alweer bijna 12 uur is. Nog één plaat te gaan voor de klok van 12 uur. We gaan eruit met Beyoncé en Jay-Z. Dit is Crazy in Love.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg.

0: Rijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grote succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Stedendriehoek Draai Door.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Zo, en dan is het nu tijd voor een...

Ik zeg inmiddels alweer een hele goede middag en welkom terug bij het laatste uurtje van de Stedendriehoek draait door. We schrijven alweer maandag 13 juli. Ach, wat gaat het toch snel en de vakantie is ook hier officieel begonnen. We wonnen met Rita Marley en One Draw had ik voor je klaarstaan. Lekker veel muziek tot een uurtje of één. Dit is Sheila E. en The Glamorous Life.

Golden Earring en Twilight Zone. En ik zag dit staan en ik had er even zin in. Ugly Kid, Joe, Everything I Hate About You.

Een heerlijke bluesgrass uitvoering van Willie Nelson staat toevallig ook op het album Bluesgrass. Je hoorde Still is Still Moving to Me. En het album Bluesgrass, dat bracht hij alweer 3 jaar geleden uit in 2023. En allemaal bewerkingen van Willie's hit, maar dan in een bluesgrass uitvoering. Maar dat had je al gekend. Dit zijn de Mumford & Sons en Little Lion Man.

Steve Barry, This Strange Effect. Ik vind de nieuwe van de Opposites helemaal geweldig. Die heet Feestje op mijn graf. Na 13 jaar hebben ze weer nieuwe muziek uitgebracht.

I've got to travel alone. Tiwako had ik voor je klaarstaan. Ik zit even te kijken wat ik nog meer voor je klaar heb staan. Ja, ik heb nog van alles klaarstaan. Zometeen een cover van Helen heb ik voor je klaarstaan. Met You Really Got Me. Meer eens even de Black Keys en Lonely Boy.

Ah, toch wel eens om deze cover te horen. Ook wel eens lekker, of niet soms? You Really Got Me van Van Halen. Volgende week vrijdag. Is dat volgende week vrijdag? Ja, dat zeg ik goed. Dan komt het nieuwe album van The Strokes uit. Ik ben benieuwd. Dit is alvast een single van het album. Ik heb hem vorige week gedraaid. Dit is een kort weekje. Je gaat hem deze week ook de hele week bij mij horen. Dit zijn The Strokes en Going Shopping.

Ja, ik zag van deze man ook al allemaal nieuwe muziek uitkomen. Ik ga binnenkort al eens even luisteren. Je hoorde een oudje van hem samen met Pharrell Williams. Die had je waarschijnlijk ook nog wel herkend. Ik had Jay-Z voor je klaarstaan. I just wanna love you. Morgen dan zijn wij live vanaf de wandel. Vierdaagse, de eerste dag gaat dan beginnen. Dat zijn wij morgen, dat zijn wij donderdag, dat zijn wij vrijdag. Nou ja, wij, ik niet. Ik heb lekker 3 dagjes vrij. Ik ben er sowieso woensdag weer voor Nieuwe Steden 3. Ook draait erdoor. Het is voor mij een lekker kort weekje, maar ja. Het wordt ook lekker warm. Ik heb lekker leuke dingen op de planning staan, om het zo maar te zeggen. Dus morgen ben ik er niet. Woensdag ben ik er weer. Zometeen tussen 2 en 4, zoals je van ons gewend bent. Natuurlijk de matinee. Blijf dus luisteren. Ze hebben hartstikke veel leuke onderwerpen. En ja, schakel morgen in. Je kent die locatieuitzendingen van ons. Bij de Wandel Vierdaagse. Het is altijd gezellig daar.

geniet van het weer. Geniet van alles wat je gaat doen. En als je vakantie hebt, geniet natuurlijk ook lekker van je vakantie. Ik heb nog één plaat te gaan voor de klokken van 1 uur. Want wij gaan er namelijk uit met De Dijk. En mag het licht uit tot woensdag, moet ik zeggen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gedwongen opvang over het hele land. En gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, Forum voor Democratie, Keizer en Groep Markenshouwer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Ook kost de wijziging van het asielstelsel veel tijd, aldus de Raad. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. En dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, melden de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde en het RIVM. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Verwacht wordt dat het aantal nog flink zal toenemen. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Zij bleef ongedeerd. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon.

de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensoer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken ervan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst, aldus de Raad. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamrabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamrabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En shorttrekker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.

0: naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: En dit is het eerste uur van de matinee van deze maandag, de 13e juli. Fijn luisteraars dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn en met name dan ook op de matinee. Al onze frequenties staan overigens op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Olaf Bos. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Nancy Kerpershoek, boswachter, educatiemedewerker van Informatiecentrum Het Leesten, gaat vertellen wanneer en hoe kinderen waterdiertjes kunnen gaan zoeken bij Het Leesten. Kunstenares Marta Wajop doet uit de doeken wat we onder andere kunnen verwachten van de expositie van haar werk en het concert bij haar in de tuin op zondagmiddag 26 juli in het kader van Muziekzomer Gelderland. En Alex Scholten van Volkssterrenwacht Puslo gaat in op het zomerprogramma voor jong en oud bij de Volkssterrenwacht. Ja, en het volgende nummer dat Olaf heeft uitgezocht. En ik dacht eerst dat nog dat hij het fout had ook. Want wist ik veel dat Harry Jekkers als synoniem had aangenomen Harry Klokkenstein. Dat is een anagram van het Klein Orkest. En we gaan dus eerst luisteren naar O.O. Den Haag. 75 is die. En gisteren gestopt.

De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 18 juli een nachtzwaluw-excursie op de Loenermark. Overdag zie je ze maar zelden en 's nachts produceert de vogel vreemde geluiden. De boswachters van het GLK nemen de deelnemers mee naar de Loenermark om deze vogel te kunnen zien en of horen. Tip van de boswachter, neem iets mee om op te zitten, want soms duurt het wat langer voor we de vogel horen. Bij harde wind of regen wordt de excursie verplaatst. Kinderen kunnen helaas niet mee met deze excursie. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dat doe je via www.glk.nl/excursies. Ja, en diezelfde Harry Jekkers was dus zanger bij Klein Orkest. En dit is toch ook wel een prachtig nummer, Over de Muur.

0: Staatsbosbeheer organiseert in de zomervakantie weer allerlei activiteiten. En wat er op het leesten gaat plaatsvinden, Nancy Kerpershoek. Kerpershoek moet ik zeggen, van Informatiecentrum Het Leest. Daar kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat gaan jullie doen? Achternaam, hè?
1: Ja, wat gaan we doen? Ja, wij gaan verschillende dingen doen. Eén daarvan is leven in onze bospoel onderzoeken met de kinderen die op die middagen langskomen.
0: En die bospoel, want ik heb er wel vaak gewandeld bij het lezen, maar waar is die bospoel?
1: Als je het informatiecentrum hebt, bovenop de bult, zeg maar, ja. Dan zit daar tegenover zit een kleine poel. Die is daar aangelegd om te zorgen dat wij voor calamiteiten water daar hebben. En er is ondertussen zoveel leven in ontstaan dat het ons ontzettend interessant is om dat met elkaar te onderzoeken.
0: Oké, en hoe groot is die pool dan?
1: Nou, niet zo heel groot, maar groot genoeg om met z'n allen naar te kijken.
0: Oké, en zelfs nu het zo lang droog is, blijft het water daar voldoende?
1: Absoluut.
0: En hoe gaat het dan verder in zijn gang?
1: De kinderen kunnen die middag, en we hebben de eerste staat op 22 juli, we hebben op 5 en 19 augustus ook nog een keer een middag. Vanaf 12 uur kunnen de kinderen langskomen. Ik ga naar binnen in het informatiecentrum, kopen daar een kaartje en krijgen dan meteen een schepnet mee. En dan mogen ze naar de bospoel lopen waar onze vrijwilligers zijn om de kinderen te helpen. En dan kunnen ze met hun schepnetje kijken wat ze kunnen vangen. En dat wordt in bakken gedaan met microscopen en loepjes kunnen ze dan het een en ander bekijken wat ze dan gevonden hebben.
0: Oké, en wat voor beestjes zouden ze kunnen vinden?
1: Kikkers.
0: Aha.
1: Salamandertjes bijvoorbeeld. Waterschorpioenen, ook altijd heel leuk om te zien. De vorige keer in april hebben ze zelfs een ringslang daar zien zwemmen.
0: Oh.
1: Wat natuurlijk wel mega interessant
0: nou.
1: Is. Schaatsenrijdertjes, bootsmannetjes. Dus van kleine waterinsecten.
0: Die schaatsenrijder en bootsmannetjes, dat zijn een kleine gevleugelde vrienden, hè?
1: Nou, dat zijn kleine waterinsecten.
0: Ja.
1: Ja, de een die loopt op het water en de ander zit net onder het water.
0: Oké. En, alles wat jullie dan gevangen hebben, dat zetten jullie ook weer terug?
1: Ja, zeker, zeker. Het is niet dat wij het gaan vangen en dan gaat het op de kant weer dood. We zetten alles weer terug in de pool.

0: Marta Wyhoff maakt niet alleen prachtige sculpturen, heeft een hele mooie tuin, maar ze heeft ook nog de tuin opengesteld op de zondag 26 juli voor een concert in het kader van de muziekzomer. En wat we er allemaal van kunnen verwachten, we hebben er nu aan de lijn. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik heb al alles bij u in de tuin mogen zitten voor het slotconcert dan op die zondagmiddag. En dan zag je alle mensen aankomen lopen met de mogelijkheden om te gaan zitten.
1: Ja, het is zo dat we hebben van die bierbankjes.
0: Ja.
1: En de mensen moeten ergens zitten. Soms zijn het er wel 600. Maar daar kunnen we niet altijd op rekenen. En dus in twee tuinen, dat betekent dus dat de mensen de bankjes meenemen, bijvoorbeeld naar het volgende concert hier bij ons, dus Spelde Hall 3.
0: Ja.
1: En altijd nog een leuke optocht, ja.
0: Ja, dat is echt fantastisch om te zien. Dat, maar u zou het al over verschillende dingen gaan hebben, onder andere over uw open atelier.
1: Ja, wij stellen onze...

0: noem het maar een sculptuurtuin. Dat is op Spelderholt, 3 Beekbergen. Stellen wij open vanaf de 17 juli. Mm-hmm. Tot en met de 26e. En dan de 26e, dan zijn de concerten in de tuinen van het NJO in het kader van Muziekzomer Gelderland.
1: Ja.
0: Wij over al 16 jaar.
1: Ja, geweldig is dat. Bij u in de tuin kun je dan inderdaad heerlijk zitten en dan ook nog gratis genieten van de mooie muziek.
0: Ja, dat klopt. Het is gratis. Ja.
1: En
0: verder is de tuin, dat glimst dus aan de eeuwenoude enk, de open enk van Beekbergen. Het is heerlijk vertoeven en als het warm is zijn er nog schuilrijke bomen en er is ook nog kunst te zien.
1: Ja, want u hebt ook een atelier binnen, hè? Want de sculpturen, veel sculpturen staan buiten in de tuin.
0: Ja, ik heb mijn atelier aan huis. En ik heb hier in de tuin heb ik sculpturen van 5 meter hoog. En verder 3 meter, en dat doet er verder niet, tot hele kleintjes aan toe. Dus er is veel te zien en te genieten.
1: En dat open atelier, dat is van 11 tot 5 uur 's middags.
0: Ja, klopt.
1: En ik begrijp dat heel veel muzikale geneugten, die zijn allemaal te vinden op de Muziekzomer.
0: Ja, daar is heel veel te vinden. Maar ik kan u wel even wat vertellen over.
1: Ja, graag.
0: Wat op zondag de 26e gaat gebeuren. Dan in de tuin, en dan hebben we het eerste. Kijken, ensemble is dus om 2 uur. En dan is het speelt het trilium, sorry, ik ga het wel stotteren. Dat is fluit, harp en altviool. En de muziek is speciaal voor deze gelegenheid geschreven. Ligt gemakkelijk in het gehoor, wat men dan noemt zeer toegankelijk en heel belangrijk, harmonieus.
1: Nou,
0: dan gaan we naar de overkant. En daar, dat is op Spelderhol 3. En dat is om 15:30. En voor die tijd is de tuin opengesteld. Dus iedereen kan als hij wil eerder komen. En dan heb je het Meraki Windquintet. Met fluit, hobo, klarinet, fagot en horen.
1: Mm-hmm.
0: Zij hebben zelf de arrangementen gemaakt voor deze bijzondere instrumenten. Het is ook gratis in die tuin.
1: Nou, dus dat geweldig, allemaal. Ja.
0: En dan hebben wij nog een hele mooie toegift. En dat is de Beekbergen Klassiek. Die ook uiteraard, de klassiek zegt natuurlijk ook van wat liefhebbers van muziek, bieden het Gelderland ook een mooi klassiek concert in de kerk in Beekbergen, dus de oude kerk.
1: Uh-huh.
0: Dat is op zondag 1 augustus. De aanvang is 15:30. En dan hebben we het watergang klarinet, trompet, trombone en contrabas. Nou, het leuke van in die hele oude kerk, het oudste kerkgebouw in ieder geval in heel Apeldoorn, even tussendoor gezegd, is dat als het regent, dat ze dan allemaal droog zitten.
1: Ja.
0: Dus en als het warm is, zoals nu bijvoorbeeld, dan is die kerk altijd lekker koel. Cool.
1: Ja.
0: Dus het extra argument om te gaan bezoeken. Dus dat is op 1 augustus, zondag 1 augustus.
1: Nou, er is weer ongelooflijk veel te doen, hè, in Beekbergen en omstreken. Ik bedoel, je hebt elke donderdag al de markt, de Oud-Hollandse markt.
0: Ja, maar daar ga je het niet over.
1: Nee, dat weet ik maar. Gewoon, u gaat over de muziek en over uw beeldentuin. Maar ik vind het zo opmerkelijk dat er zoveel in Beekbergen gedaan wordt. En ook van verschillende onderwerpen.
0: Ja, nou ja, dat is ook gewoon heel erg belangrijk. Want ook zo'n markt, er zijn natuurlijk op dat moment ontzettend veel toeristen in de omgeving.
1: Ja.
0: Dat je kunt bieden en ook nog wat oude ambacht kunt laten zien. Of een volksdans toestand. Dus dat is dus gewoon, je moet het een beetje beleden. Velende, wat toch al, qua toerisme aardig op zijn retour is. Ja, sorry dat ik dan zeg. Moet je het ook bij een klein beetje.

0: leuk maken. En dat doet Beekbergen al jaren. Maar het blijft gewoon leuk.
1: Ja. Zeker weten. Nog even een vraagje over die zondagmiddag, de 26e juli. Als ik me goed herinner, is er ook een mogelijkheid om bij u een drankje te kopen. Moet je daarvoor cashgeld bij je hebben of kan dat ook op een andere manier betaald worden?
0: Het kan ook op een andere manier. Liever, ja, cash is makkelijker, maar dan moet ik een apparaat willen gaan. En het is altijd zo. Er wordt een glaasje wijn gedronken en het is in de pauze. Dus dan staat altijd iedereen van, hoppakee. En dan staat er een lange rij. En als het contant gaat, gaat het gewoon sneller.
1: Ja.
0: Dus dat het moet, kan, maar het gaat wel snel.
1: Nou, weer helemaal duidelijk. Ik hoop dat het heerlijk weer is. Dat het niet te warm zoals we nu de komende dagen hebben. He, want dat is beter niet alleen voor de mensen die komen spelen, maar ook voor de instrumenten, heb ik begrepen.
0: Zeker, ja.
1: Dus,
0: vocht is slecht, maar hitte is ook slecht.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, heel fijn dat u ook weer uw tuin openstelt voor dat concert. En dat de mogelijkheid is voor mensen om in die hele week bij u atelier te komen bekijken.
0: Nou, vrijdag. Even kijken, sorry hoor, zeg het verkeerd. Vrijdag 17 tot en met uiteraard het slotfeest, kan ik rustig zeggen, op 26. Zondag 26e.
1: Ja.
0: Van harte welkom iedereen. Het is gratis entree. Meer kunnen wij niet bieden.
1: Nou, helemaal geweldig en fijn dat u er in de uitzending wat meer over hebt kunnen vertellen.
0: Ja.
1: Heel veel succes. Dank u wel, Marta Waaiop.
0: Ja, dag.
1: Dag. We gaan nu naar Dolly Parton met 9 to 5.

Ja, we hadden Nancy Kerpershoek al in de uitzending. Onder andere een van de boswachters die wat bij het Leesten organiseert. Maar er wordt nog veel meer door de boswachters van Gelders Landschap en Kastelen georganiseerd. Onder andere op zaterdag 25 juli en 1 en 8 augustus een wildobservatie op landgoed De Delle. Je verblijft in de wildobservatiepost tot zonsondergang in afwachting van het wild. Het kan even duren voordat de dieren zich laten zien. Geduld is een belangrijke eigenschap tijdens deze excursie. Tip van de boswachter, neem een verrekijker mee. Vooraf online reserveren is noodzakelijk. Deelname is vanaf 12 jaar zonder honden. Meer informatie en online reserveren www.glk.nl/excursies. Purple Rain, Prince and the Revolution.

0: Vorig jaar in de zomervakantie is mijn 13-jarige kleinzoon samen met zijn grootvader naar de Volkssterrenwacht in Buslo geweest om een lezing bij te wonen en te kijken door de telescopen. En hij kwam met enthousiaste verhalen terug. Alex Scholte van de Volkssterrenwacht Buslo gaat vertellen wat ze dit jaar in de zomervakantie allemaal op het programma hebben staan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat hebben jullie allemaal op het programma staan?
1: Ja, we hebben weer

0: iedere vrijdagavond de presentatie, vaak gericht inderdaad op jong en oud, hè, zodat iedereen kennis kan maken met de sterrenhemel. Leuke presentaties met filmpjes en video's, et cetera, in de zaal. En als het 's avonds dan al wat donkerder begint te worden, dat ja, het is nu nog even wat later op de avond, maar in de schemering kunnen we ook al wel naar de sterrenhemel kijken. Dan gaan we met de telescopen kijken naar de maan en, en de planeten. En die uitleg die we dus op vrijdagavond geven is dus echt geschikt de komende weken voor jong en oud. We beginnen bijvoorbeeld komende vrijdag, hebben we al een presentatie die heet Vakantiesterrenhemel, welke sterren is dat? En mensen zitten dan s'avonds vaak buiten natuurlijk te kijken naar die sterrenhemel en vragen misschien wel eens af, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken?
1: Ja.
0: Nou, daar gaat die presentatie over en hoe je dus inderdaad bijvoorbeeld met behulp van leuke apps zelf makkelijk kunt achterhalen welke sterren en welk sterrenbeeld nu waar aan de hemel staat.
1: Ja, en dat is niet de enige vrijdagavond, hè?
0: Nee, want we gaan dan rustig door de komende zomerperiode met op 24 juli een algemene presentatie Reis door het heelal. Aan de hand van schitterende foto's ja, maak je gewoon een soort denkbeeldige reis door de kosmos. Je begint natuurlijk dichtbij met de aarde, de maan en de planeten. En geleidelijk aan via de sterren reis je echt naar de ver weg gelegen sterrenstelsels. En mijn collega Maurice die gaat dan het publiek daar het een en ander over uitleggen.
1: En ik vind die van 31 juli vind ik ook een titel waarvan je denkt, nou, Suske en Wiske ontdekken de sterrenhemel.
0: Ja, we proberen natuurlijk ook altijd leuke titels erbij bij te pakken. En ook dit is inderdaad een presentatie waarbij we aan de hand van een paar voorbeelden, een paar vragen die kinderen vaak hebben. En nou ja, in ieder geval zetten we daar even Suske en Wiske voor in de plaats. Proberen we dan te beantwoorden, hè, van hoe ver staan nou bijvoorbeeld sterren en hoe komt het nou dat de sterrenhemel beweegt zoals die beweegt en over welke aantallen hebben we het eigenlijk? Nou, dat wordt gewoon stap voor stap op een hele leuke manier met behulp dus van de stripfiguren uit Suske en Wiske wordt daar een stukje uitleg over gegeven.
1: Ja,
0: en dan de week erop kijken we terug of we kijken vooruit naar een belangrijk verschijnsel in de komende zomermaanden. Want het is niet natuurlijk al zo dat alleen de zon zichtbaar is, maar er is ook dit jaar nog een grote zonsverduistering. Die is op 12 augustus, op een woensdagavond. Vanuit Nederland zal s'avonds, tegen een vlak voor zonsondergang, zul je echt merken dat die zon minder begint te stralen. Niet zozeer omdat die onder begint te gaan, maar ook omdat die voor een groot deel afgedekt wordt door de maan.
1: Ja.
0: Natuurlijk heb je van die eclipsbrilletjes nodig, hè, om veilig naar de zon te kunnen kijken. Die hebben wij ook voldoende op voorraad. En ja, we proberen dan ook samen met het publiek een plek te vinden in de buurt van de Sterrenwacht Buslo, want de zon staat erg laag, dus het zal waarschijnlijk niet vanaf de Sterrenwacht zelf zijn. Waar we dan dus met telescopen en op een veilige manier naar die verduisterde zon kunnen kijken. In Nederland gaat bijna 90% van de zon wordt bijna bedekt door de maan.
1: Zo.
0: Dat betekent dat het nog steeds niet zo donker wordt dat je zo zonder bril, et cetera, zonder eclipsbrilletje naar de zon kunt kijken. Maar je merkt wel dat de natuur wat begint te veranderen, dat je een beetje rare schemeringskleuren eigenlijk krijgt. En wil je het extreme meemaken, dan moet je dit jaar naar Spanje toe. Want in Spanje, daar vindt de totale verduistering plaats. Dus dan schuift de maan precies voor de zon langs. Ik weet dat er ook heel veel mensen inderdaad in de zomerperiode, juist voor het waarnemen van die zonverduistering, naar Spanje afreizen. Kun je dus echt ook weer bij een laagstaande zon, kun je die zogenaamde corona, die atmosfeer van de zon, kun je dan proberen waar te nemen. Nou ja, mijn collega Jaap van het Leven gaat van alles uitleggen op 31 juli, op 7 augustus, over die zonsverduistering. Wanneer moet je kijken, waar moet je kijken, hoe kun je veilig kijken, hoe kun je proberen foto's ervan te maken, et cetera. En dat gaat hij dus dan die avond uitleggen.
1: Ja, en jullie hebben dus van die speciale brilletjes, maar zijn die ook elders te verkrijgen?
0: Ja, er zijn verschillende websites. Je moet wel even goed kijken. Ik zou echt aanraden via een goede website. Bijvoorbeeld er is een grote sterrenkundewinkel, zeg maar, in Nederland, Ganymedes in Amsterdam. En die verkoopt ook dit soort eclipsbrillen. En er zijn nog wel andere gerenommeerdere zaken. Misschien ook wel via opticiens. Ik weet niet of zij daar gebruik van gaan maken dat ze eclipsbrillen verkopen. En wij op de Sterrenwacht hebben ze inderdaad ook liggen voor een paar euro. En het is heel erg veilig op die manier naar de zon te kijken. Je wilt natuurlijk voorkomen dat je oogklachten krijgt, in het ergste geval zelfs blind wordt door het waarnemen van een zonsverduistering.
1: Ja, want het wordt heel vaak te lichtvaardig opgevat, hè?
0: Ja, zeker. Hè? De zon is wel erg gevaarlijk. En niet eens zozeer het licht zelf, want dan Ja, daar denk je nog wel even.

0: Nou ja, kijk, ik kan dat nog wel hebben. Maar naast het pure licht komt er natuurlijk ook heel veel schadelijke straling bij die zon. Ultraviolette straling. Hè? Dat is de reden waarop we bruin worden en eventueel huidkanker krijgen. Infraroodstraling. En als je langdurig in de zon kijkt, ja, dan kun je al dat soort straling krijg je dan binnen. En dan die IQ-brilletjes, die houden niet alleen het licht, maar ook die schadelijke straling houden ze tegen.
1: Nou, dat is ook weer een heel interessant geheel. En dan zie ik ook nog vrijdagavond 8 augustus.
0: Ja, 8 augustus niet, denk ik, want dat is in ieder geval vrijdagavond.
1: Oh, ik lees het voor van het persbericht, maar...
0: Oh, dan is daar denk ik een typfoutje in gekomen. Maar we hebben dus 7 augustus hebben dus inderdaad die zondag. We zijn uiteraard dan ook op 12 augustus zelf. Proberen natuurlijk ook open te zijn op het moment dat het helder weer is. Maar hou dan even de website in de gaten met betrekking tot de locatie. Ja. En waar we dan precies gaan staan aan het recreatiegebied. En de vrijdagavond daarop hebben we ook weer een algemene presentatie. Dan gaat het over van blote oog tot kosmische horizon. Ook weer zo'n denkbeeldige reis waarin een astrofotograaf, in dit geval iemand die dus hele mooie foto's van de sterrenhemel maakt, aan de hand van zijn eigen foto's eigenlijk het publiek meeneemt. Langs planeten, lange sterren, lange sterrenstelsels.
1: Ja. Nou, het is geweldig wat voor programma jullie hebben. En voor mensen die dit verhaal eigenlijk voor het eerst horen... hoe komen ze precies bij jullie Volkssterrenwacht?
0: Ja, ik zou gewoon de website even opzoeken. www.volkssterrenwachtbusslo.nl. Daar staat een mooie routebeschrijving op. We zitten op het bekende recreatiegebied... waar mensen natuurlijk in deze tijd van het jaar... regelmatig natuurlijk op naartoe gaan om lekker te recreëren... en van de zon te genieten... Nou, degenen die het gebied een beetje kennen, die weten dat aan de zuidoostkant van het recreatiegebied, daar zit een grote golfbaan. Nou, wij zitten als het ware net achter die golfbaan in een oude gerestaureerde boerderij. Daar bevindt zich de Volkssterrenwacht. Maar als je de routebeschrijving volgt, dan kom je daar precies wel uit.
1: Nou, en die Sterrenwacht elke vrijdagavond open vanaf 19:30 en dan de presentatie is om 20:00.
0: Klopt, helemaal.
1: En je hoeft je niet aan te melden.
0: Nee, aanmelden hoeft niet, is ook niet mogelijk. Meestal is het ook niet zo druk. Maar zeker als je begin van de avond om 19:30 komt... dan is er eigenlijk altijd nog wel plek. En als het heel erg druk wordt... ja, dan is het vooral ook omdat het mooi helder weer is. Ja, en dan wordt natuurlijk ook heel veel buiten gekeken met de telescoop.
1: Nou, heel erg veel dank weer, Alex Scholten... voor het enthousiaste verhaal over de vrijdagavonden... op de Volkssterrenwacht Buslo. En zoals ik al zei, mijn 13-jarige kleinzoon was ontzettend enthousiast. Dus ik neem aan dat
0: heel fijn.
1: Heel veel anderen dat ook zijn.
0: Ik hoop het van harte.
1: Ja, vast wel. Dank je wel nogmaals en heel veel succes. We gaan nu naar Living on a Prayer, Bon Jovi.

lopen naar het eind van het eerste uur van deze matinee van maandag de 13e juli. Fijn luisteraars dat u bij ons bent. En Olaf Bos, mijn technicus van dienst, en ik hopen natuurlijk dat u zo dadelijk weer bij ons aansluit, moet ik zeggen. We gaan er nu even uit met Fast Car van Tracy Chapman.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op 2 plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van 1 kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil, in beide richtingen dicht tussen Parijs en Dijon. Het is niet duidelijk wanneer die weer opengaat. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA 21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markezoer. De Raad vindt het geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken daarvan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst. Volkswagen schrapt mogelijk toch eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Een en ander heeft te maken met de dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. En in het centrum van Rotterdam is een man tijdens het legen van containers in een vuilniswagen terechtgekomen. Mogelijk heeft hij in een container geslapen en samen met het vuilnis in de vuilniswagen zijn beland. Hoe het nu met hem gaat is niet precies duidelijk. Volgens de brandweer is hij er relatief goed aan toe. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van...

0: Matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de matinee van deze maandag, de 13e juli. Fijn luisteraars dat u erbij bent. Overigens wordt dit programma herhaald morgenochtend tussen 8 en 10... en is de hele week nog te beluisteren via uitzending Gemist. Olaf Bos is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek. En de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Yvonne Zwikker van IVN Apeldoorn maakt ons enthousiast voor de wilde flora-route van IVN Apeldoorn in Stadspark Berg en Bos. En Irma Woudenberg, voorzitter van de Kanterel Internationale Vierdaagse Apeldoorn, doet uit de doeken welke maatregelen het bestuur toepast in het hitteprotocol de komende dagen. En we gaan nu naar Why Tell Me Why van Anita Meijer.
2: When

Ja, ik hoop dat iedereen in Apeldoorn de Stedendriehoek in de bus heeft gekregen. Want voor de vakantie die aanstaande vrijdag begint en dan 6 weken duurt, is er voor jongelui zo ongelooflijk veel te doen. Ik zit hier al even te kijken naar bubbelvoetbal of een speurtocht in een speeltuin of peuter-ouder-activiteit. Iedereen is kunstenaar. Een boekendisco. Lab Experience Coda. Trampolinepark. Lasergamen. Boulderen. Dark Hunt. Graffiti Workshop. Dus ga het vooral bekijken. 3 bladzijden lang met allemaal activiteiten in die 6 weken vakantie. Dan hoef je je niet te gaan vervelen. We gaan nu naar September van Earth, Wind and Fire.

0: Ja, altijd als ik door Apeldoorn fiets, ben ik zo blij verrast met de bermen die prachtige bloemen laten zien door het hele jaar heen. Maar er is dus ook een speciale wandeling in berg en bos. De Wilde Flora Route. En wat dat inhoudt, Yvonne Zwicker van IVN Apeldoorn kan ons er veel meer over vertellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, prachtig. U geniet vast ook van de bermen.
1: Ja, de bermen zijn, ja, ik vind het fantastisch zoals alles bloeit en groeit. En ook als je weet hoe dat allemaal door de jaren heen tot stand gekomen is, dat de gemeente van 100 verschillende soorten wilde planten de zaden plukt, die de droogt, schoonmaakt, zorgt dat het de hele winter door prima is en dat ze het volgend voorjaar weer nieuwe combinaties maken van zaden waar het nodig is. Dat is dat is kwaliteit wat ze zoeken met al die zaden. En ze zorgen ook dat het van vroeg tot later in het seizoen bloeit. Het is een feestje.
0: Ja, echt. Ik ben elke keer weer verrast. Ik denk, oh, nu hebben ze dit erin staan. En dat zijn, en zie ik hier op de groenspecialisten Wilde Flora.
1: Ja. Ja, die doen dat. En die weten echt waar alles staat en waar overal is. En waar ze zeggen van nou, daar moet toch meer van dat bij of daar meer van dat bij. Dat is. We hadden vrijdagavond een wandeling door Park Zuidbroek. Ja. Nou, daar waren ook zo ongelooflijk veel wilde bloemen. Maar ja, daar konden we niet iedere keer bij stilstaan, want dan zou het nachtwerk worden. Ja. Maar gelukkig is de route er in Bergen-Bos.
0: Ja. Ja, maar vandaag gaan we het dus speciaal hebben over de Wilde Flora Route.
1: Ja, klopt. Dit is het vierde jaar dat we doen en het is rondom de vijver in Bergen-Bos. Dat is een route van een kilometer. Je kan niet verdwalen, want je moet gewoon constant het water aan je linkerhand houden of rechts, welke kant je op gaat. En daar hebben wij, ik denk zo'n soort 70 verschillende soorten wilde planten voorzien van namen. En in een groot aantal gevallen ook van wetenswaardigheden. Dat je in alle rust, niet met het verkeer om je heen razend, dus even naar al die schoonheden kan kijken.
0: Ja, wat ik zie als voorbeeld een Rapunzelklokje.
1: Ja, dat is een van de vele blauwe klokjes. Soms zitten wij wel van, moeten we de naam erbij zetten? Want dan heb je allerlei mensen die toch weer gaan kijken, is die het nou wel of is die het niet? Wij vinden toch gewoon, we willen gewoon laagdrempelig zijn en kijken en genieten. En ja, ze zijn er natuurlijk niet voor niks, die planten. Ze moeten zorgen voor de nectar en het stuifmeel. Voor al die insecten en kleine zoogdieren en vogels die weer van de zaden genieten.
0: Ja. Ja, want maar jullie hebben er wel informatie bij gezet.
1: Ja, langs de route zijn A4'tjes geplastificeerd met dan de naam van de plant, foto en wetenswaardigheden. En wat we alles wilden herhalen, van namen twee keer, staan er ook gele bordjes met alleen de naam.
0: Okay.
1: Maar dat je loopt en je komt ze allemaal tegen.
0: Ja, ja, want ja, als ik op pad ben, je hebt ook, als je via Google een foto maakt, dan kun je ook allerlei informatie krijgen.
1: Absoluut, absoluut. Ja hoor. En de een zegt, joh, dit is helemaal niet meer nodig wat jullie doen, want iedereen kan het opzoeken. Maar wij dachten van, er zijn toch heel veel mensen die zeggen van, laat mij het zomaar volgen. Dan hoef ik niet iedere keer met dat ding in mijn hand. Nee. En we zitten nu natuurlijk wel met de droogte.
0: Ja.
1: We moeten echt iedere week, soms wel twee keer in de week kijken van, moeten we de bordjes niet wat verzetten? Of ja, soms zijn ze

0: uitgebloeid. Maar ja, dat is het spel van het weer.
1: Ja, en worden ze wel nat gehouden?
0: Nee, dat gaat niet lukken om daar alles te besproeien.

0: tweede het leuk vinden. Als we lopen om te kijken, zien we altijd mensen die lopen te lezen en die wat vragen.
1: Ja.
0: Maar we kunnen niet turven of zo.
1: Nee.
0: Maar we hebben toch het gevoel, als je natuureducatie doet, is dit een manier die laagdrempelig is, waar iedereen van kan genieten. Het kost geen toegangsprijs. De hele maand juli kan je terecht. Dus daarom zeggen we, we gaan er gewoon mee door.
1: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, want het is makkelijk toegankelijk. En net wat u zegt, je hoeft dan niet op je telefoontje te kijken. Het staat allemaal al aangegeven op de geplastificeerde A4'tjes.
0: Ja, het is wel zo, hebben we gemerkt. Als we een hele zonnige maand hebben, dan moeten we die A4'tjes soms alweer eerder afdrukken. Want dan is echt de kleur van de bloem totaal vervaagd.
1: Ja.
0: Dat hoort erbij.
1: Dat hoort er allemaal bij. Maar in ieder geval heel fijn dat het nu al voor het vijfde jaar is. En dat iedereen in de maand juli daarvan kan genieten. En fijn dat u daar wat over in de uitzending kon gaan vertellen. Yvonne Zwikker van IVN Apeldoorn, dankjewel.
0: Ook bedankt.
1: We gaan nu naar Gimme Gimme Gimme van ABBA.

0: Radio Apeldoorn. Het weerbericht.
1: Wat betreft de korte termijn vanochtend kwam vooral in het noorden van de provincie wat bewolking voor. De bewolking loste vrij snel op en toen werd het overal zonnig. Vanmiddag is het volop zonnig en blijft het droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 30 tot 31 graden bij een matige noordoostenwind. Vanavond is het nog een tijdje zonnig en aangenaam. Komende nacht koelt het bij een zwakke tot matige noordoostenwind af naar 16 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Dinsdag is het ook zonnig. Het kwik komt in de middag uit op 31 graden. Woensdag en donderdag worden ook nog een paar tropische dagen. Vrijdag wordt het drukkend warm en is het in de ochtend overwegend droog. Maar in de loop van de middag vallen er enkele buien met kans op onweer. Het wordt

die dag ook nog warm, met maximaal oplopend naar zo'n 28 graden. De pittigste regen- en onweersbuien vallen aan het eind van de middag of begin van de avond in het oosten. In het weekend draait de wind naar het noorden en komt er koelere lucht, maar ook meer bewolking aan. Verder vallen er vooral op zaterdag enkele buien. De middagtemperatuur komt uit op 24 tot 26 graden. Jolene van Dolly Parton.

De foto-expositie Goed doen voelt goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In de expositie staan Apeldoorn centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers vaak achter de schermen betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en is inderdaad nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat. Wil je meer weten hierover? Kijk op www.apeldoornpakteaan.nl/foto-expositie. Take me home, country roads, John Denver.

Ben je op vakantie in eigen land? Of blijf je lekker thuis en ga je er af en toe een dagje op uit? Bezoek dan eens kasteel Cannenburgh op de Veluwe. De hele zomervakantie zijn er op de Cannenburgh bijzondere rondleidingen door het kasteel en allerlei leuke activiteiten te beleven. Een heerlijk dagje uit voor het hele gezin. Voor meer informatie kun je gaan naar www.glk.nl/Cannenburgh. En we gaan nu naar Let It Be van de Beatles.

0: Ja, je kunt alles fantastisch voorbereiden voor de Cantarel Internationale Vierdaagse Apeldoorn. Maar dan moet je toch weer dingen veranderen vanwege het weer. Irma Woudenberg, voorzitter van de Cantarel Internationale Vierdaagse Apeldoorn. Hoe zit dat?
1: Hoe zit dat? Nou, zoals iedereen wel weet is het de afgelopen dagen en komende dagen weer heel erg warm.
0: Ja.
1: En daarbij moeten wij toch als organisatie goed kijken wat hebben wij in onze veiligheids- en calamiteitenplannen staan.
0: Ja.
1: Wat zegt het RIVM, wat zegt de lokale hittecoördinator en hoe kunnen wij het zo veilig mogelijk maken voor onze deelnemers in deze warmte. En dat heeft ons gisteren moeten besluiten dat wij toch onze vierdaagse moesten aanpassen.
0: Ja, hebben jullie daar heel lang over vergaderd?
1: Nee hoor, we hebben daar in een uurtje, we hadden een aantal dingen. We hebben de afgelopen dagen, onze adviseur heeft voor ons de afgelopen dagen al alle weersvoorspellingen en weersverwachtingen in de gaten gehouden.
0: Ja.
1: En diverse fronten en deze getoetst aan ons veiligheid- en calamiteitenplan.

0: En we hebben gistermorgen hebben wij met het bestuur en de medische dienst, coördinator medische dienst en de organisatoren en de voorzitter van Victoria Boys om de tafel gezeten. En we hebben in heel goed overleg, unaniem, hebben wij de maatregelen die wij nu genomen hebben, hebben wij afgesproken.
1: Ja, en daarna ging dus het hele circus naar alle radio, tv-stations, ging in werking. Wat hebben jullie veranderd?
0: Wat wij veranderd hebben is dat wij voor de hele week de lus van de 40 kilometer niet gaan uitzetten. Mm-hmm. Dus de mensen die zich opgegeven, die de 40 kilometer wilden lopen, gaan de 30 kilometer lopen. En we hebben de starttijden van de 30 en de 20 en de 12 kilometer hebben wij vervroegd. En we hebben de tijdsperiode om te starten hebben wij ook iets ingekort, zodat alle mensen binnen de tijd kunnen lopen waarop het nog niet zo heel warm is. Dus dat iedereen de mogelijkheid heeft om echt binnen te zijn voordat het echt warm gaat worden.
1: Ja, want hoeveel aanmeldingen hadden jullie tot nu toe?
0: We hadden bij de online inschrijving hadden wij 2500 vierdaagse deelnemers. Mm-hmm. En wij hadden 789 daglopers verspreid over meerdere dagen.
1: Ja.
0: En we hadden eigenlijk verwacht van, nou ja, met deze weersvoorspelling zal het wel meevallen met de nainschrijving. Maar tot onze verbazing, is het nog open tot 4 uur vanaf 1 uur om na in te schrijven. En toch hebben wij het nog heel druk gehad met mensen die toch nog aan het inschrijven zijn.
1: Zo.
0: Ja. Dus dat verbaast ons wel. Wij hadden dat niet verwacht, gezien de weersverwachting.
1: Nou, het is een prachtige routes die jullie hebben uitgezet. En heel veel mensen doen het ook als voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. Die al zeggen van, nou, dit keer hebben wij mazzel.
0: Ja, dat klopt. Ja, vorig jaar hadden wij perfect wandelweer. Ja. En zoals het er nu naar uitziet, dan hebben zij dat volgende week. Maar we hebben heel bewust de keuze gemaakt om voor de hele week te doen. In eerste instantie wilden we nog alleen voor de dinsdag en woensdag te doen. Maar toen waren de vooruitzichten voor donderdag en vrijdag toch ook dusdanig dat we zeiden, we gaan gewoon voor de hele week dezelfde maatregelen afkondigen. Dat is voor de deelnemers duidelijk. Ja. Dat is voor de organisatie en de vrijwilligers duidelijk. En we hebben dat ook wel gedaan met in het achterhoofd met de nieuwste cijfers van het RIVM, waarin duidelijk blijkt dat 44,6% van de Nederlanders moeite heeft om te gaan met zijn eigen gezondheid, informatie toe te passen. En weet je, we kennen het natuurlijk allemaal, hè? Of je onderschat jezelf, of je overschat jezelf, mm-hmm. of je weet wel wat je moet doen, maar je doet het toch niet. Nee. Of je denkt van, nou, ik heb nergens last van, en dan uiteindelijk toch ergens mee geconfronteerd worden. Ja, en om dat te voorkomen hebben wij gewoon de veilige keuze gemaakt en de verantwoordelijkheid genomen om op deze manier dus onze vierdaagse deze week in te richten.
1: Ja, nou, dat is alleen maar heel verstandig, denk ik. Dat wat je al zegt voor de duidelijkheid. En ik weet nog wel, bij minder heftige weersomstandigheden, maar waar toch de zon scheen, dan kwam ik ook, als ik dan op locatie stond met RTV Apeldoorn, mensen tegen die zich gewoon helemaal niet met zonnebrandcrème hadden ingesmeerd.
0: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Dat soort dingen. Ja, ja, je komt het nog steeds tegen. En je kan, we hebben ook nu, hoor, in de tent en bij de medische dienst, we hebben allemaal posters hangen met waarschuwingen wat ze moeten doen. En vooral het allerbelangrijkste, neem water mee.
1: Ja.
0: En drink het water voordat je dorst krijgt. Als je dorst krijgt, ben je eigenlijk te laat met drinken. Dus dat, maar dan toch, ondanks dat je alles probeert om dat mensen te informeren, ja, zijn er toch altijd nog wel weer mensen die die er te laat achter komen dat ze toch niet dingen goed hebben gedaan daarin en daar dan last van krijgen.
1: Ja, ja, dat en dan blijft het spannend, hè, want of mensen dat inderdaad gedaan hebben en of de commissie toch weer af en toe
0: ook voor medische dienst natuurlijk, hè. Ja, onze medische dienst is natuurlijk helemaal voorbereid om inderdaad daar op in te spelen, maar op deze manier hopen wij ze zo min mogelijk werk te laten krijgen.
1: Ja. Dat, nou, ik denk dat jullie dat heel goed gedaan hebben. En ook dat het voor iedereen duidelijk is. Want een van de mooie dingen van de Apeldoorns vind ik ook, dat je gewoon op de dag zelf, morgens vroeg nog, kunt bedenken van, goh, ik wil toch wel meedoen.
0: Klopt. En dat kan nog steeds, ook deze week nog. Morgen kun je nog inschrijven voor de Vierdaagse. En je kunt morgen, woensdag, donderdag en vrijdag per dag ook nog inschrijven om 1 dag te komen wandelen.

0: Nou, ja.
1: En de tijden, ik hoop dat ik dat nou nog goed zeg, want die tijden zijn natuurlijk wel veranderd. Die staan op onze website. De nieuwe tijden, en even uit mijn hoofd, voor 30 kilometer kan je starten tussen 7:30 en 7:30. De 20 kilometer kun je starten tussen 7:00 en 9:30. En de 12 kilometer kun je starten van, ik dacht 8:30 tot 10:00. Even uit mijn hoofd, maar
0: nee,
1: ik ben er niet op vast.
0: 7:30 tot 10:00.
1: 7:30 tot 10:00. Ja, klopt, 7:30 tot 10:00. Ja.
0: Nou.
1: En die tijden staan ook op de website, om nog even
0: Ja, daar
1: te
0: kijk
1: kijken.
0: Ik nu ook naar. Dus dat lijkt me de goede tijden. Want dat, jongen, nou.
1: Ja.
0: Maar heel goed dat jullie in goed overleg en dat unaniem gebeurd is. Dat iedereen erover eens is dit moeten we doen.
1: Ja.
0: Voor
1: de
0: gezondheid van iedereen.
1: Zeker. En we krijgen ook van de deelnemers, hoor, als je op Facebook kijkt, alleen maar positieve reacties over het besluit wat we genomen hebben. Dus ik denk dat we daar goed aan gedaan hebben.
0: Nou, hartstikke fijn dat je bij ons in de uitzending nog even extra hebt willen uitleggen. We komen elkaar ongetwijfeld de hele week nog tegen. Of het aan de telefoon is of bij de live radio uitzendingen. Maar heel veel succes en hopelijk voor iedereen gezond beginnen en dan ook gezond weer eindigen.
1: Dankjewel en we zien elkaar.
0: Zeker. Dankjewel. Zeker. Irma Woudenberg, voorzitter van Cantarell Internationale Vierdaagse Apeldoorn. We gaan nu naar Billie Jean van Michael Jackson.

We lopen naar het eind van het tweede uur van deze matinee van maandag de 13e juli. Fijn luisteraars dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. We hopen natuurlijk ook dat u zoveel mogelijk van onze live uitzendingen mee gaat krijgen die op dinsdag, donderdag en vrijdag op locatie vanaf 10 uur 's ochtends gehouden worden. Want dat is zo leuk om de wandelaars te horen en de muziek die erbij hoort en hun enthousiaste verhalen. Olaf Bos, dankjewel voor de muziek en de techniek. Redactie, dankjewel voor het aanleveren van de gesprekken. Ik ben Tineke Jalsma en graag tot een volgende keer. We gaan naar Radar Love van Golden Earring.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Edward.

0: Sing, dit is het nieuws. Goedemiddag.
1: De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brandweer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil van Parijs naar het zuiden van Frankrijk, in beide richtingen dicht. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 18 maanden cel. Het OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. Toch besloot de FIFA hem niet op de lijst van videoscheidsrechters voor het WK te zetten. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Dieperink werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland. Hij verkeert in goede gezondheid, meldt de schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist overgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familie bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden.

0: perfect day.
1: Yo.
2: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
2: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen.

OMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de Autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind.

Politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het Stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. Jaouad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen.

Autoriteit werkt hierin samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de Autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nou.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de Straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. En langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: SymphoCity.
1: Goedenavond, welkom bij weer een kerstverse aflevering van SymphoCity. We gaan weer het beste draaien wat de progressieve en symfonische rock te bieden heeft deze avond. We hebben 2 uren volgestopt met hartstikke goede nummers. Nieuw en oud. En met een oud nummer openden we. In een 7/8 maat soort nog wel Peter Gabriel, Salisbury Hill van zijn debuut solo album. En die is altijd wat ouder dan ik denk. Die komt al uit 1977. Je houdt het niet voor mogelijk. Dat is ook al 50 jaar geleden bijna. Volgend jaar kunnen we een feestje gaan vieren voor het debuut solo album van Peter Gabriel. Nog even een jaartje wachten. Wie weet komt er nog een speciale uitgave of zo. Ik kan me haast niet voorstellen van niet. We gaan meteen door met nieuw werk. Nieuw werk van de band Liminal Sky. Komt uit het Verenigd Koninkrijk. En het begeeft zich een beetje op de grens tussen progressieve rock en heel toegankelijke postrock. Het heeft wat tragere secties erin zitten. Het bouwt altijd wel op naar iets groots. Maar er zit heel veel sfeer in. Denk een beetje aan Gazpacho qua sfeeropbouw, qua verhalen vertellen. Dit is hun eerste album. All Tomorrow's Darkness heeft het als naam meegekregen. En als dit het debuutalbum is, dan ben ik echt heel erg benieuwd naar wat er nog meer komen gaat. Want ik vind het bijzonder goed. Het is uitgebracht onder het Charisma label. Dus mocht je het willen aanschaffen, dan kan dat op de welbekende plekken. Maar laten we eerst maar eens eventjes gaan luisteren. We gaan het nummer In Some Secret Universe draaien en vervolgens Algebra of Unknowing.

Liminal Sky. Het album heet All Tomorrow's Darkness en is erg de moeite waard. Wij draaiden twee nummers. In Some Secret Universe en Algebra of Unknowing. Die hoorde je net als laatste. Britse band dus. En je hoort verschillende zangers op het album.

Het zijn eigenlijk maar twee mannen die de vaste bezetting vormen. James Gomez Arellano en Daniel Knight. En ze zoeken verschillende gastmuzikanten voor de diverse

uit de proghoek. Het is niet per se een progband, maar ze gebruiken heel veel progressieve instrumenten. Ze gebruiken bijzondere maatsoorten af en toe. En Sharon den Adel, de zangeres van de band, die heeft een heel erg prettige stem voor wat bombastische muziek. En die kan eigenlijk volgens mij gewoon elk genre zo'n beetje wel zingen. Want die heeft echt een ontzettend goede stem. Op Fully Dressed klinkt de band best wel... er zitten wat Pink Floyd-achtige trekjes in, maar daar lijkt het absoluut niet op verder hoor. Ze hebben een zingende zaag er opeens in verwerkt. Julian Pipes, mandolines. Het is best een beetje dwarsig geluid. Wij hebben er wel eens vaker wat van gedraaid hier bij SymphoCity. Het is een leuk album en het is tijd om het weer eens van de plank te trekken. We draaien het nummer Down van Amen.

0: Amen. Je hoorde het nummer Down van het album Fully Dressed. Ik noemde net Sharon van den Adel. Die zong inderdaad niet op dit nummer, wel op het andere nummer dat ik uiteindelijk niet geprogrammeerd heb voor deze uitzending. Die hou je dan wel een keer te goed. Mocht je de cd zelf in huis hebben, dat zijn de nummers Waltz en Time. Mocht je haar nog even willen horen vanavond, doe dat dan vooral na Symfo City. We hebben nog genoeg mooi werk te bespreken namelijk. Wie je wel hoorde was overigens Twan van der Meijden. Hij deed de zang op dit nummer en overigens op de rest van het album ook. Leuke band, Amen. Ze zijn niet meer actief. Hun website doet het nog wel, grappig genoeg. Dat zou je niet verwachten bij een band die in 2003 hun laatste teken van leven heeft gegeven. Maar nou ja, blijkbaar willen ze het archief nog in ere houden. Tijd voor wat nieuws weer. We gaan naar Canada toe, alwaar Otsuka Chiba hun thuisbasis hebben. Ja, dat is een beetje een vreemde naam. Het is misschien ook een wat vreemde band. Het is niet direct onder de prog in te delen. Het is in ieder geval experimenteel. Dus in die zin zeker progressief. Maar verwacht niet neo-prog waar je gewoon voor achterover kan leunen. Je moet hier even iets meer moeite voor doen. Het zit wat meer in het hoekje van de krautrock misschien. Het is af en toe wat meer op de synthesizers. Maar het is ook weer geen Kraftwerk hoor. Maar er zitten zeker repetitieve stukjes in. We gaan naar het meest interessante nummer van de cd draaien. Ik denk voor de meeste Symfo-fans ook het meest toegankelijk en het leukste om naar te luisteren. En wat meer in de stijl van nou ja, wat je verwacht bij progressieve rock. Dat heet Locked and Array. Dat is ook het laatste nummer van deze cd. De cd overigens, die hebben ze naar zichzelf genoemd. Otsuka Chiba. Nieuwe band, luister maar eens.
1: Nieuw in Symfo City.

Zo, eventjes tot rust komen met Atsuko Chiba. Het kwam van hun debuut-cd Atsuko Chiba. Die hebben ze dit jaar uitgebracht, 2026 dus. Een beetje experimentele muziek, af en toe wat repetitief. Maar dit nummer, denk ik, spreekt heel veel symfo-liefhebbers nog wel aan. Locked and Array heet het. En het is een Canadese band. Leuk om een keer weer wat uit dat land te draaien. We steken de plas weer terug over naar het Verenigd Koninkrijk, alwaar de band Person ook bekend is geworden. De frontvrouw van Person heet Rosalie Cunningham. En ja, waar Person misschien niet heel hard is doorgebroken bij het grotere publiek, kunnen we dat van Rosalie Cunningham niet zeggen. Die timmert namelijk behoorlijk aan de weg. Toen Person in 2017 volgens mij ophield te bestaan, is zij solo gegaan. En sindsdien heeft ze 3 albums uitgebracht die eigenlijk stuk voor stuk in de pers heel erg hoog scoorden. Dat is leuk. Minder leuk is dat we hier bij Symfo City eigenlijk zelden iets van haar hebben gedraaid. Sterker nog, in de afgelopen jaren maar 5 nummers. Nou, dan mogen we wel weer een keer aan zo iemand wat aandacht besteden. Het debuutalbum, Rosalie Cunningham genoemd, in 2019 uitgebracht, is denk ik wel het beste dat ze tot nu toe heeft gemaakt. Dat is ook knap, hè, dat je debuut-cd gewoon tot nu toe het hoogst gewaardeerde is in pers. En er staat ook een hele mooie epic op, A Yarn from the Wheel. Daarmee sluit ze het album af. Wij sluiten daar Symfo City zeker nog niet mee af. Dus blijf lekker luisteren. We gaan wel na Rosalie Cunningham nog even een stukje van Supertramp horen. En daarna gaan we naar het nieuws om vervolgens volgend uur weer terug te zijn. Tot volgend uur bij Symfo City.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Simfo

0: Symfo City.
1: Goedenavond, welkom bij alweer het tweede uur van deze uitzending Symfo City. Aan het einde van het eerste uur kon je nog een heel klein stukje horen van Supertramp, Hide in Your Shell. Dat was een mooie klassieker uit de jaren 70. En daar openden we ook weer dit tweede uur mee met zo'n mooie klassieker. Namelijk van Gentle Giant. Nou, dat kon je ook wel horen, hè, dat die van een tijdje geleden komt. Gedateerd zou ik het niet durven noemen. Het is wel absoluut op en top jaren 70. The Advent of Panurge van het album Octopus komt ook uit 1972. Dus geef die mensen eens ongelijk. Het is hartstikke mooi om zo'n oudere track weer eens een keer te horen. We gaan van de oude klassieke prog naar de nieuwere neo-prog van Marillion. Nou, dat zijn toch wel een beetje de uitvinders van dat genre, durf ik te zeggen. En met Steve Hogarth, ja, het is misschien een wat andere band geworden, maar ze blijven in datzelfde genre actief. En een van de meest... Nou, ik denk toch wel bekende, een van de beste misschien ook wel. En een van de meer polariserende albums van Marillion, dat is Marbles. Tegelijkertijd wordt het heel erg goed beoordeeld door iedereen. Tegelijkertijd is er ook CD1 en CD2. Ja, welke is nou beter? Is het nou echt het beste album van Marillion? Heeft Steve Hogarth niet de band om zeep geholpen? Was het niet te poppy? Was het nou wel zo'n goed idee om met die Invisible Man te beginnen? Nou, laten we eens even rustig aandoen. Ja, natuurlijk was dat een goed idee. Het is gewoon een hartstikke goed nummer. Een goede opener van een heel goed album. En ze hebben gewoon 100 minuten aan hartstikke goede neoprog op plaat gezet. Nou, doe dat ze maar eens na. Wij gaan gewoon eens luisteren naar die opener, The Invisible Man van Marillion van het album Marbles.

Ja, als zo een album begint, dan kan het toch alleen maar een goed vervolg krijgen. Nou, en zo is het ook, hè. Marbles, een van de beste Marillion albums. Een van de langste ook trouwens, een dubbelaar, hè. The Invisible Man hoorde je. 13 minuten schoon aan de haak van Marillion. Steve Hogarth en Steve Rothery gooien even alle registers open op het einde. Nou, als dat geen genieten is. Tijd voor wat nieuws. Tijd voor de Pineapple Thief. Ze komen met een nieuw album. We weten nog niet precies wanneer. We weten ook nog niet hoe die gaat heten. We weten wel dat er al een single is. En we weten ook hoe die gaat heten. Die heet namelijk Hold the Ashes. Bruce Sword, John Sykes, Steve Kitch en Gavin Harrison, die zitten nog steeds in de band. En nou ja, dit is een voorbode, een voorteken voor een nieuw album. Hun vorige album, heet Nothing But The Truth. Het komt ook alweer uit 2021. Dus in dat opzicht, ja, het mag ook wel weer eens een keer misschien wat nieuws. We vinden het nooit erg als de Pineapple Thief met iets nieuws komt. We gaan er eens naar luisteren. Hold the Ashes.

The Pineapple Thief, hun nieuwe single Hold the Ashes, is echt heel recent uitgekomen, begin juni. Het is een voorbode voor een nieuw album. Dat moet nog aangekondigd worden. We houden het dus in spanning in de gaten. En wellicht, nou allicht, dat er nog wel een nieuwe single uitkomt voordat het zover is. Dus nou, daar verheugen we ons natuurlijk al op. Helles is een Zweedse band. Je schrijft het dus ook met H-A met puntjes L-L-A-S. Die nou ja, hun inspiratie halen uit de jaren 70. Prog, beetje hard rock ook. En zeker een progressief geluid laten horen. Hun nieuwste album, dat heet Panorama. En nou ja, daar hebben ze ook een flinke epic op staan van 21,5 minuut. Above the Continuum. Ze laten daarin een behoorlijk psychedelisch geluid horen. Ik lees zelfs ergens dat er, dat er een stukje Italo-disco in voorkomt voordat ze weer teruggaan naar de hardrock. Nou, als je dat niet progressief noemt, dan weet ik het ook niet meer. In elk geval een album dat inspiratie haalt uit de hardrock uit de jaren 70. Een band die dat ook graag doet. Een band die inmiddels aan zijn vierde album toe is. Een album Isle of Wisdom uit 2022 was ook al erg goed ontvangen. En datzelfde geldt hier voor Panorama. We gaan een nummertje draaien van dit nieuwe album, Face of an Angel.

Nou, je kunt toch bijna niet stil blijven zitten op deze sympathieke Zweden uit Jönköping. Je hoorde Face of an Angel van hun nieuwe album Panorama. Nou, je zou ook Horse with No Name een beetje erbij kunnen denken, dachten we hier in de studio. Erg leuk om naar te luisteren, erg leuk om lekker op mee te bewegen. En een album dat bovendien meer te bieden heeft dan alleen dit hoor. Ze hebben dus ook een grote epic erop staan van 21,5 minuut. Een nieuwe album Panorama. Zeker even de moeite waard om te luisteren. Hellas. Dan weer even wat terug in de tijd, 2005. Ocean Size bracht toen hun album Everyone Into Position uit. Haalt een beetje de inspiratie bij het steviger werk van Porcupine Tree. Misschien dat je ook nog wel een beetje Tool erin...

zou kunnen herkennen als je, dat, als je daar naar op zoek bent. Maar bovenal gewoon ontzettend getalenteerde muzikanten van deze band uit het Verenigd Koninkrijk. We gaan luisteren naar het nummer Music for a Nurse van Oceansize.

0: Ocean Size, Music for a Nurse. Komt van het album Everyone Into Position uit 2005. Mooi. Helemaal niet zo stevig hoor. Het hele album is ook goed te doen. Laat je zeker niet afschrikken door vergelijkingen met sommige wat stevigere bands. In oktober is het tijd voor het jaarlijkse Prog Power Europe Festival. Dat wordt jaarlijks georganiseerd. Dit jaar 2, 3 en 4 oktober. En ze hebben een line-up om je metalen vingers bij af te likken, zullen we maar zeggen. Einar Solberg hebben ze weten te strikken. Esoterica. Welke andere bands ken je misschien nog? Prehistoric Animal Rendezvous Point zegt je misschien ook wel iets. De Deer Hunter uit de Verenigde Staten komen deze kant op. En ook The Reticent staat op het festival Prog Power Europe. Volgens mij zijn er ook nog kaarten. Mocht je nog naar Baarlo willen gaan, dan kan dat dus wellicht wel. Zeker even kijken op de website dan van Prog Power Europe. Maar om alvast eventjes een beetje in de sfeer te komen. Het duurt nog 3 maanden, maar goed, dat mag de pret niet drukken. Gaan we een keer weer luisteren naar muziek van The Reticent. Dat is dus wel wat steviger, maar we hebben een nummer uitgekozen waar je nog wel waar je niet van omvergeblazen wordt hoor. Het is zeker prog metal, maar ik denk dat menig Symfo-fan hier nog wel mee uit de voeten kan. Het album waar we wat van gaan draaien, dat is Die Oubliette. Dat komt uit 2020. Dat is niet hun nieuwste album, want in 2025 hebben ze Please uitgebracht. Ik weet niet of we daar al een keer wat van hebben gedraaid. Zo niet, dan wordt het daar ook een keer tijd voor. Dan programmeren we dat zeker voor een volgende uitzending. Voor nu gaan we eventjes naar hun voorlaatste album kijken. En dan draaien we Stage 4, The Dream.
1: There must be, going through his mind, why me? And I too have felt frustrated and angry and asked, why us? What have we done to deserve this? But then again, if you're looking for fairness in the world, there just isn't any. You have to take whatever's lobbed at you.

The Reticent, Stage 4, The Dream, hoorde je van het album Die Oubliette. Een oubliette is een gat in de grond waar men in de middeleeuwen mensen in stopte. Af en toe misschien een keer wat eten naar binnen gooide. Oublier betekent wel vergeten in het Frans. Het idee was dat degene die in de oubliette zat vergeten zou worden. En op die manier diep weggestopt nooit meer teruggevonden zou zijn. Nou, daar gaat dit album ook over. Het gaat namelijk over de 7 stadia van Alzheimer. Het is geen lichte kost dus van The Reticent. Maar wel fraaie kost voor liefhebbers van de iets stevigere symfomuziek. We zijn ook aan het einde gekomen van 2 uur Symfo City. 2 uur die we bomvol hadden zitten met hartstikke mooie symfo en prog. We draaiden een nieuw werk van Liminal Sky van Atsuko Chiba, The Pineapple Thief en Hellas. Luister het nog een keer terug op symfocity.nl. Daar kun je ook de playlist terugvinden voor als je een keer een nieuw nummer eventjes wilt zien hoe dat ook alweer heette. We hebben nog 1 nummer te draaien. Dat wordt van Queen's Ridge. Deze band mag je zien als een van de grondleggers van het prog metal genre. In 1980 begonnen. In 1984 hun eerste album. En wij gaan iets van Operation Mindcrime uit 1988 draaien. Hartstikke mooi, die mission. Tot volgende week bij Symfo City. Informing Washington, a technical violation of the 1972 ABM treaty. I'm asking for hands to be uplifted in just a moment. God the Holy Ghost is calling out to embrace you. I want you to reach deep to your hearts and your pocketbooks and take his hand. Bless me, Father, for I have sinned. Now you're saying...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Nederlandse archeologen hebben bij Luxor een 3000 jaar oude graftombe ontdekt. De tombe behoort toe aan Paser, die tijdens de 19e dynastie onder de farao's Seti I en Ramses II direct onder een farao viel. Later werd hij hoge priester van Amon, een van de belangrijkste goden met grote invloed in het oude Egypte. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Mixed Music Hour.

0: is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Zaterdag de 11e juli zitten we alweer. Lekker dus zeg maar midden in de zomer. En het is weer tijd voor de Mixed Music Hour. Eerste uur van de zaterdag, morgen slechts middag gebeuren. Gevolgd door de praattafel en natuurlijk de zaterdagmiddagmix. Ja, en de uitzending van vandaag wordt dan gecentreerd zeg maar als datum 5 juli met de verschillende jaartallen. Dat zijn de laatste weken dat onderwerp dat ik steeds aan zeg maar boord. Wat stond er allemaal gepland? Nou ja, gepland, ook verjaardagen en zo. En dit is inderdaad een verjaardag van Huey Lewis. Die Huey Lewis, natuurlijk van Huey Lewis en zeg maar de Nieuws. Dat is de band, maar de zanger Hugh Anthony Gregg. Maar ja, hij noemde zich Huey Lewis. Die was geboren, of die, ja, die is geboren op 5 juli 1950. Hij leeft inderdaad nog steeds. Maar natuurlijk heel veel succes natuurlijk als Huey Lewis en de Nieuws. Dit was misschien wel een van de minst bekende nummers, Heart and Soul. Daar is zelfs nog moeilijk een mp3 van te krijgen toen de tijd. En daarom hoorde je me inderdaad dat hij ook van een singeltje kwam. Dat klopt ook inderdaad, want dat was een singeltje die ik inderdaad nog heb. Dat is Heart and Soul uit 1984. Maar de grootste hit was natuurlijk The Power of Love. Daar was hij eigenlijk nog wel meest bekende mee. Nog een andere verjaardag die wij zeg maar gaan draaien. Dat is zeg maar lid van de groep ATC uit Touch of Glass. Een Europop, een Eurodance groep. Eigenlijk ingeschreven in Duitsland, maar zeg maar de leden kwamen uit allemaal verschillende landen. Onder andere Joseph Joe Murray. Die werd inderdaad geboren inderdaad op 5 juli. En zijn geboortedatum is dan, en dan moet ik het heel even zien, ja, 1974. Dus die is 10 jaar jonger dan mij. Dat betekent dus dat hij dus 51 is geworden. ATC heeft wel een aantal grote hits gehad. Maar de grootste hit, en dat was in Nederland ook de hoogste positie, zelfs 4. Toch een nummer alweer uit 2000. Is het nummer Around the World of La La La La La.

niet alleen de verjaardagen of zeg maar, de geboortedatums worden bekendgemaakt op 5 juli. Er zijn ook nog wat gebeurtenissen die op 5 juli zeg maar, staan. Als ik kijk naar 5 juli verleden jaar, oftewel 2025... was in Birmingham onder de titel Back to the Beginning of het allerlaatste concert natuurlijk van Ozzy Osbourne. Hij leidde zeg maar op dat moment aan de ziekte van Parkinson en daarna is toeren hem geen optie meer. En eerder gaf hij aan niet zomaar ergens in een hotelkamer te willen sterven, maar nu weer bij zijn familie wil zijn. Ja, dat was ook nog een leuk feitje, want zeg maar bij binnenkomst werden de fans verrast door een onaangekondigd optreden van Sid Wilson, de DJ van Snakepot. Sid geeft na afloop van het concert nog een verrassing in petto, maar dan achter de schermen. Hij heeft sinds 2020 een relatie met Kelly Osbourne, jawel, de dochter van Ozzy. En aan het eind van het jaar werden Sid en Kelly de ouders van een zoontje. In bijzijn van Ozzy en zijn vrouw zegt Sid tegen zijn vriendin Kelly: je weet dat ik meer van je hou dan iedereen in deze wereld. Ozzy ziet erbij al hangen en onderbreekt hem meteen: fuck off, je trouwt niet bij mijn dochter. Als iedereen is uitgelachen, volgt dus toch wat daadwerkelijk een aanzoek en Kelly zegt ja. Weet je wanneer ik dan ga stoppen, zei Ozzy enkele jaren eerder in een interview, als ze de deksel op een kist spijkeren. De uitspraak is nog zelfs bijna werkelijkheid geworden. Want 2,5 week na het afscheid van het concert overlijdt Ozzy op 76-jarige leeftijd. Hij kreeg een hartaanval vanwege een kransslagadervernauwing en vervolgens een hartstilstand. De hardrock en heavy wereld is dan massaal in rouw. En als afscheid krijgt hij een rouwstoet door Birmingham, die heeft afgesloten door een besloten uitvaart. Nou ja, Birmingham, dat is inderdaad al zeg maar, de plaats waar zeg maar, Ozzy Osbourne zijn hart verpand heeft. En ook in 2012 gaf hij toen al een concert, een live concert, samen met de ex-leden van Black Sabbath. En die namen ga je inderdaad horen. Black Sabbath, Paranoid.

Ja, Ozzy Osbourne natuurlijk met de leden van Black Sabbath. 5 juli 1981, ook daar stond een gebeurtenis. Want in het Zuiderpark in Den Haag wordt dan zeg maar de eerste editie van Parkpop georganiseerd. De ongeveer 35.000 bezoekers komen af op treders van 6 bands. Waaronder The Beat, Grupo Sportivo en Killing Joke. Parkpop is ontstaan uit 2 festivals die afgelopen jaar in Den Haag plaatsvonden. Het Malipop en het Noordzeepop. Omdat de gemeente Den Haag die subsidie verstrekte, vond het er maar ruimte was voor 1 festival, besloten de organisatie om de handen in één te slaan. Een bijzonderheid van de jaarlijkse Parkpop is dat de toegang gratis is. In de loop van de jaren groeit het festival op tot de grootste gratis festival in Europa. En in de jaren 2000 wordt Parkpop ingehaald door Porsche Woodstock. De laatste jaren komen er ongeveer 250 bezoekers op Parkpop af. Maar de uitschieters waren geweest op 400.000. Sinds 1950 wordt het festival altijd op de laatste zondag van juni georganiseerd. Nou moet ik wel vertellen dat inderdaad een aantal jaren geleden ben ik ook wel eens met het naar een aantal zeg maar Parkpop-concerten geweest. Je had inderdaad de gratis versie. Dat was inderdaad, werd al op vrijdag gedaan. En zaterdag was dan weer de betaalde versie. Maar dan kwamen ook de mooie beste groepen uit. Tears for Fears heb ik gezien. Hot Chocolate. Inderdaad ook onze zangeres en Kim Wild, inderdaad. Die kan ik me nog inderdaad herinneren. En nog een aantal leden. Grupo Sportivo trouwens, die was er toen ook al een keer inderdaad. Die zou inderdaad eerst, 5 jaar geleden of 6 jaar geleden zou die optreden. Maar niet dat de zanger van de groep zijn been brak. En daarna kwam dus in de plek Time Bandits. Maar het maakte ze inderdaad goed. En de jaar daarna kwamen ze alsnog. Dan draaien we een nummer uit die eerste van Parkpop 5 juli

zeg maar, dan ben ik het even kwijt, 1981, maar zeg 85, nee, 1981. Dan draaien we dus inderdaad Killing Joke met Love Like Blood en dan nog een iets langere versie.

Ja, we hebben het vaak over geboortes, geboortedatum op 5 juli. Maar er overleed ook iemand op 5 juli. En dat wel op in 2021. En dan in Rome overlijdt dan Raffaella Carrà op 78-jarige leeftijd. 1977 scoorde zij een hit met het nummer Afore Comincia Tu. Raffaella leed al een lange tijd aan longkanker, maar heeft dit tot haar dood voor het grote publiek geheim gehouden. Het is inderdaad een aardig leuk liedje, moet ik zeggen. Dat is wel een tijd geleden dat ik die heb gedraaid. 1977, toch alweer bijna 50 jaar geleden. Raffaella Carrà.

Ja, die laatste was Nice and Slow. Ook een hitje uit 1977. Naar aanleiding van de geboorte van 5 juli van Jesse Green. En dan wel in 1948. Wat ik begrepen heb, is dat die beste man ook nog steeds leeft. En is al, ook al bijna 80 jaar. En dat was inderdaad een van de klassieke disco-hits. Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is een ode toen aan de Notorious B.I.C. Oftewel een nummer van rapper Puff Daddy en zangeres Fat Evans en R&B groep 112 uit 1997. Het nummer is een eerbetoon aan de op 9 maart 1997 rapper Notorious B.I.C., de beste vriend van Puff Daddy en inderdaad echtgenoot van Fat Evans. I'm Missing You bevat een sample van het nummer Every Breath You Take van The Police uit 1983. Het werd een wereldwijde hit met 8 miljoen verkochte exemplaren. Het nummer was een van de beste verkochte singles ooit. In vele landen haalde hij de nummer 1 positie, zowel in Nederland als in Vlaanderen. I'll Be Missing You, Puff Daddy en Fat Evans.

Ja, ik vergat het natuurlijk vertellen waarom dit nummer was. Want we hebben ook een aantal nummer 1's die zeg maar op 5 juli op dat moment staat. En natuurlijk was dit natuurlijk Every Breath You Take. Tenminste, de tribute van de Police. Tribute to the Notorious B.I.C. Die was op dat moment op 5 juli 1997 zeg maar nummer 1. Dan zeg maar de volgende zeg maar nummer 1 die we gaan draaien. Dat is een heel vrij kort nummer. En dat kort nummertje is 2 minuten 30. Dat weet ik toevallig dat ik hem al een paar keer gedraaid heb. Zeker als je dan nog een nummertje zoekt van die moet vrij kort zeg maar, voor het nieuws. Dan grijp ik nog wel eens naar dit nummer. Die dan zeg maar, in 1980 op dat moment op 3 weken op nummer 1 stond op 5 juli. Jay and the Americans met Caribia. Ja, het was natuurlijk wel een nummertje uit 1980 die op 1 staat. Maar die was al lang en breed al in de 60 jaren uitgebracht. Maar goed, hij is toen de tijd weer om daar een film weer opnieuw uitgekomen. En wat dat betreft een vrij groot succes. Come.

Dit was ook op 5 juli, zeg maar, de nummer 1 hit. Maar dan in 1975. If You Go van Barry en Eileen. 2 weken op nummer 1. Dan het volgende nummer. Dat is dan weer een feitje, zeg maar, die in 1954, kun je nagaan. Elvis Presley neemt dan zijn studio op het nummer That's Alright. Geen grote hit, maar met deze plaat maakt hij zijn debuut op de Amerikaanse commerciële radio. En hiermee begint dan de glansrijke carrière van de man die uitgroeit op King of the Pop. Of nee, niet King of the Pop, King of Rock and Roll. King of the Pop is natuurlijk Michael Jackson. Nou ja, dan heb je een hele lijst natuurlijk met Elvis Presley. Maar een van de leukste versies die ik dan vind is dan Are You Lonesome Tonight? Maar dan de love versie of de lachversie. Waar hij denkt van I wish you have no hair. En toen kwam er een kale man binnen. En toen kwam iedereen schaterlachend zeg maar, in het publiek. Die versie ga je horen van Elvis Presley.

That's it, man. 14 years running down the drain, boy, I'll tell you.

Ja, dat had te maken zeg maar, met de geboorte zeg maar, in 1951 van Gert-Jan Hessing. Volgens de site is hij lid toen de tijd van Catapult. Dat klopt ook wel, want hij was de drummer daar. Met dan vooral Kees Bergman als zanger. Maar die groep was veel meer veelzijdiger. Want naderhand naar Catapult werden ze ook zeg maar Rubber Robbie, de Monotones, de Video Kids, de Surfers. Het zat er allemaal aan dezelfde groep. En ook wel allemaal dezelfde leden. Sterker nog, zij zijn toen een tijd met al die leden zijn ze ook een eigen platenlabel mee begonnen. En dat is Cap Music uit Leien. Dus wat dat betreft is zeg maar, al die leden toch succesvol geweest. Alleen ja, helaas is Kees Bergman, dat weten we wel, die is helaas alweer overleden. Al in 2017, helaas al op jonge leeftijd, de zanger van die groep. Maar goed, zoals ik al zei, het gaat meer om vandaag om Gert-Jan Hessing, die zeg maar op 5 juli 1951 is geboren. Dat betekent dus dat hij dik in de 70 jaar is. En dan zou hij 77 jaar zijn. Dan draaien we er nog één nummer van, zeg maar, naar aanleiding van deze ster uit Catapult. Maar dan natuurlijk, zoals ik al zei, Rubber Robbie. En dat komt mooi uit, want dan kunnen we nog 6 minuten met de lange versie draaien. De Nederlandse sterren, die stralen overal. Wat mij betreft weer, volgende week zijn we er niet. Dan is er weer een lokale uitzending. Maar wat mij betreft hoor je weer over 2 weken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan, die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen.

onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking.

0: De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.